Alright, a very good afternoon and welcome back right there to your voice in paradise. Hartelijk goedemiddag, welkom hier op hierdie erfenisdag. 24 minute oor die uur van 12 uur en sê dan dankie dan aan Julien Verrose Makier. Net hier, lekker saam jou gekeer op hierdie erfenisdag, nee? Ek hoop jy daai episode geniet.

0: It's a couple of minutes away from 1 o'clock, just to get you into that vibe. Rocco Deep Mix, mind you, of Lorraine. That's the name of the artist. The song is Something About You. Goodness. Something About You. Ish, gotta remember this. I don't know what it is. But hey, to come back to our interviewee, I finally got a hold of him. Ja, ik heb zo pas met die man contact gemaakt. Niemand anders als Philip Seru. Philip, hartelijk goeiedag. Hoe gaan we met jou, broeder?
1: Goedemiddag, Sebastian Koris, man. Dit gaat aan die brand. Kijk, doen jullie sokker. Ik wil goed spelen, lekker.
0: Oké.
1: Okay. Die aan die gang, die skakers aan die gang. Nu, dat is lekker. Ik zit hier onder die deur, dus kijk dit lekker sport.
0: Dan zeg van mij, waar vinden jullie verrichtingen plaats? Hij is nou zo hartig. Zeg even die luisteraars, waar vinden die verrichtingen plaats?
1: Sebastian, ons is in die Koris primaire school gewonnen. En ik wil dankjewel aan die wacht van die beheerraad dat die tijd voor ons beschikbaar stelt. Die kinders geniet hulle. Die kinders is aan die gang. Die politie was tegenwoordig. Die bekommerde aanwoners van die onder die boom.
0: Ja?
1: Die gemeenschappen zien. Dat is prachtig. Iedereen heeft hem gezien.
0: Oké.
1: Bijbeten zien. Roller Finance zien. Zieke aaien zien. Want allemaal is het lekker hier in het jaar. Die mannen zien van die tetten.
0: Ja?
1: Die mannen Bella. En Donna. En Turkey. Die man is weer van die kotte. En van die naam willen maken ze met zuster aan die laatste met dat. Oh ja, die jaren was het weer van. Die was het kook.
0: Dat gaat ons lekker, jong. Nou, zeg
1: van... Dat lekker.
0: Ja, nee, zeg van mij, hoe heet die optocht, hoe was dit en hoe dit, wat het gebeurde, was het een succes voor jou voor ons?
1: Sebastian, we hebben die optocht gehad samen met Britsen, United Congressional Kerk, de brigade en ons bekommerde aanwoners. Maar dat is pathetisch. Nu heeft de gemeenschap opgedagen. Die gemeenschap moet niet meer roepen aan die politie niet. Hulle moet niet meer roepen aan die, want dat is te niet belangend, die te goed. Ons spreekt misdaad aan, ons is met die kinders bezig, want die gemeenschap daag je op. Ons is niks met stukken om met ons op te doen. Hij komt niet een keer, elke 5 dagen. Elke 5 dagen, hij gaat naar huis, ons is niks met...
0: Broeder, wees net kalm alsjeblieft. Kan ons
1: ja,
0: nou, kan ons kalm te kreeg, broer? Is hier nou kalm?
1: Dat is kalm.
0: Daar sê, ons praat hier oor die erfenisfeest, my ou vriend.
1: Yes.
0: Ons gaan nou nie politiek praat die in mense te nakom of aangaan. Ons gaan nie dit doen nie. Nee, ons praat oor die erfenisfeest. So jou persoonlike opinie wat jy het rondom sekere mense. Ons gaan nou nie dit entertain vandag nie. Ons gaan praat oor die erfenisfeest en hoe lekker het daar gaan. En is daar nog mense is wat belangstel om deel uit te maak van die verrigtinge vandag? Hoe maak hulle dan nou?
1: Ja, ons is bezig om die finale nou, die Sokka Junior. Senior het klaar finale gespeel. Sokka Junior speel in finale. Skaak is klaar, Bobbal speel finale. So ons is bezig om af te rem, want ons loop naar die show toe gaan. Daar hebben die mensen voor ons nodig.
0: Oké, so sê gou vir my tot hoe laat toe gaan hierdie verrigtinge dan nou aangaan, Philip?
1: Ek dink as ek my kokke vraag, so as ek 2 uur eet, wat sê die kokke, 2 uur wil ek al eet.
0: Oké, ek gaan nie vir jou vraag, wat is op die spijskaart die, Philip? Maar jy sê daar, ek het gesien, voelkie oor fluit, daar is trofees en goeders ook wat gewen kan word. Is dit so?
1: Daar is trofees, medailles gehoos en silver. Ons draai hier met safari braai, waar ons pot en ons braai. Ja, so borg het hem nog koop, ons het, dus juice van die kinders daar, koekies daar, chips daar, als koos daar, alles vandag van die kinders.
0: Ja, nee, wat man, dit klink ons nou baie beter, Philip, en Philip nou, Philip nou, die opkomst daar, hoe is die opkomst daar by die feest?
1: By die feest was baie, en somtijds oor die 200 kinders, by die feest wat ons gekeken het, so die opkomst is goed.
0: So die opkomst is goed en in die sportdag, die verrichtinge, is het jong spanne wat deelneem aan die sportactiviteite en hoe is die opkomst daar?
1: Ja, hier is die junior sokker speel nou nog, het ding is de gast wat speelt in die oudsjering, hulle doen die finale, maar wat hulle speel, dan doen die netbal van Roosbeek daar speel, skaak is klaar, die andere junior spanne sit allemaal nou so de wacht voor hulle kosties. So wat is dit om klaar te maak?
0: Lekker man, Philip man. So, en die domino's, jy het niks gepraat daarvan, ek het gehoord, daar is domino's wat ook daar gespeel gaan word?
1: Die domino's, het gaat jou opgedaag nie, so is het maar dit uitgeschakeld.
0: Oké.
1: Okay. Jackskij is daar hier, Jackskij die kinders het lekker Jackskij gegooi.
0: Ja.
1: Jackskij was hier geweer, hij is klaar.
0: Okay.
1: So, die domino's het dat jy opgedaag is, so is dat jou stress voor domino's.
0: Oké, okay. Ja nee, dis te verstaande, maar die Jackskij is ook maar een inheemse sport. As a,
1: yes,
0: ja,
1: yes.
0: Nee, dis een van die sporten waar jy ook betrokken is, maar enige laatste woorde van jou, Philip, voor ons voor advertentie breek gaan, broer.
1: wie se pas het oor dat jy dankie sê vir my burger, baie dankwoordig, hierdie FM, CKI, Royal Finances, en ons gemeenskap wat vrywillig is, mense wat sê Serie was nie ons name genoem nie, maar hy het gebring, hy het gegee, ons het nie genoeg vir die dag om die kinders se magies te vul. Kinders is dit misdaadheid, kinders is weg van verkeerde goed, hulle is nie skoog vandag.
2: En die gezegde wat jy altyd gebruik, een kind in sport?
1: Een kind in sport is een kind out of court.
2: Baie dankie Philip.
1: Een kind in sport is een kind out of, dankie Sebastian Boris.
2: Baie dankie broer, starte daar vir jou en jy moet een lieflike erfenisdag verder feest vier en vier hoor.
1: Ons het oor die perceel van Corrie die jaren, baie dankie.
2: Baie dankie Philip, tot weer ziens broer. Goed gaan.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 106 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.
5: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
6: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
7: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

0: Hartlike goeiemiddag se Bas. Ja nee, was 'n bietjie lank tyd. Was vreeslik besig op die afgelope tyd. Het jy eens kans gekry om te luister na jou die Midday Connection nie? Se Bas, almal wat by die huis is, geniet dit. Geniet dit. Ja nee, ek het met die werk hier in Elskot se Bas. Soos jy ook sê, dinge moet aangaan. Dinge moet aangaan se Bas. Mooi en geseënde dag vir almal in die opvangsgebied. A tot Z. Hoop hulle geniet die dag so ver. Se Bas, broeder vir jou ook. Geseënde dag man. Kom aan die pad van Sjoen van Pakkersdorp.
1: Dit is Sebastian 7 Flippie, meneer is asemal. En het klinkt dus als iemand wat verder. Het lijkt eens bij de hoort, maar het is

0: Oh, goodness, no, I don't. I don't want to be alone. Yeah, I know what. It's that time of the afternoon. I have to say ciao, ciao, get love and leave you, even if I'm alone.
1: Goeiemiddag, Sir Bas. Ek wil net vir Sir Rabe sê, ek is blij om altijd so haar stem te hoor. Haar biervrou en die Jean, ek stem van Mosselbaai.
0: Hey, dankie aan die Jean, ek stem hier van Mosselbaai. Sien jy, Sir Rabe, hier uit die Noordkaap uit. Jy het nou baie mense gelukkig gemaakt. Nee, kom ons gaan gauw hesse kwaan toe, voor ek vir jou tot ziens sê. Wat sê jy, vriendin?
2: Middag, Sebas.
0: Middag.
2: Middag, en Kwana sê, gelukmiddag verjaarsdag vandag. Ons rijkse sien oor haar lewe, baie goeie gezondheid, wat ek waar toe, en baie liefde. Haar vriendin Elsie sê so die prachtige kaasje. Almal is hartelijk groet, en aan die Elsie van Albertinia, goeiemiddag. Dankie, Sebastian.
0: Baie dankie man, Elsie, dit moet goed gaan met jou, het een fantastische dag, het groete dag vir die geliefde. Nou ja, toe, kom ons sluit dan aan by BK Worldwide, hier in ons George Atelier.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
1: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
2: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
3: Hartelijk goeiemiddag hier in FM. Die Hops is op die brug. Die Hops is op die brug. Net na dat advertensie breek, dan gaan ons verder met die afternoon drive hier op jou nummer 1 radiostasie in FM. Jou stem in die paradijs. Welkom by die 24ste September. 2026, 11 minute oor 3. Hier in FM. Jou stem in die paradijs.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
5: Want to build like a pro, but not sure what products you need and how much it'll cost? Put your project in our hands with Cashbuild's bill of materials to expertly guide you. Choose from over 20 free and paid templates, tiling, paving and renovations. Plus, buy a house building plan and get a bill of materials too. In minutes, have a breakdown of all the products you'll need for your building project. Visit cashbuild.co.za to build smarter with the bill of materials. Cashbuild.
6: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Joubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
3: Ja, hier in FM, hartelijk goeiemiddag. Dit is voor my een groot eer en voorreg om jou te verwelkom op die liggolwe van jou nummer 1 draadloos en jou stem in die paradijs.

0: Vandaag soek ik insteer van mijn nuggie Winnie. Sy is in Botterevier, ek hoop sy daar geniet, maar sy sê sy werk, dan wil ek een versoekie insteer vir my sister in Stilbaai, sy my naar daar geniet, en een boodskap stuur ek in vir Bejogen. Bejogen, ek is blij, geet hy mooi manieren, hou dit daar waar jy dit het, jy moet lekker vir jou, en Auntie Lily is baie lief vir jou, Paul en Groot, ek aan die vry om dak, kom Oosena en Driekie, Rosina en Jacob en die kinders en René, Audrey, groet ek allemaal. Hulle moet hulle daarie geniet. Dit kom van Lillien af uit Ravisdal.
1: Daar sê, baie dankie Lillien, al die pad van Ravisdal. En dan ontvang ek een boodskap hier. Er zijn twee boodskappen, een is 39 sekundes lang en die ander is 45 sekundes lang. So, ek ga net die eerste ene keer spelen. Laatlik, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, hola hoop. Baie dankie vir hierdie inleiding, vir hierdie boodskap wat jy vir ons nou gee op die raad. Ek hoop het kom by baie mense se ore uit.
1: Amen.
2: Baie dankie man, ja, tot hiertoe die Here ons gedra. Dit kon anders gewees het vandag, maar die Here het ons gehou. En ek wil jou sê, geseënde dag vir jou familie. En gooi die dinge in die ligger, mama Dina en Elzo Wijn. Mooi dag, hola hoop.
1: Daar sê, dankie Antelina, baie dankie. Kom ons wat nog so ene keer hartlik, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag Paula. Ek wil net baie geluk sê aan Asman Arendse op Hubbardsduin. Asman, jy moet een lekker verjaardag hê. En dan aan Ada. Andries Pietersen, uit Kruisrivier. Hy moet ook een baie lekker verjaarsdag hê. Geniet dit. Kom met baie liefde van Steve en Delia.
1: Dat is Steve en Delia. Hartlik goeiemiddag. Goeiemiddag, Paul Hops. Ek is ingeskakel. Jy moet een mooie en gesiene dag hê. En groete, dit kom van Cheryl. En baie dankie Cheryl. En middag veel geluk aan allemaal wat vandag verjaar. Hilary February, as ook Johanna Rousseau, dat kom van die Swarts familie in Kwanakatula. Dit lyk na Elsie, is het Elsie? Hartlik goeiemiddag Elsie.
4: Hartlike goeiemiddag. Middag. Ik hoop het gaan goed, dank die Heer,
1: lekker man.
4: Gemaakt en die Heer het ons tot hiertoe gedra.
1: Inderdaad.
4: Ik wil vanmiddag net vir Francina Kiepedoe aan die kant van Kwanakatula sê, my maatje, geluk bij jou verjaarsdag, Gods rijkse seën oor jou leven. Baie lief vir jou en aan allemaal wat my ken. Geseënde dag. Liefde groete, jou is een prachtige kaasje. Ek is by dit, Mr. Paula.
1: Sies weet dit. Ons blik wat vertensie, ons is nog weer terug.
5: Laat jou air con jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die ambtelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
6: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Goeiemiddag Pille Hops en Eden FM familie ingeskakel vanaf die werk. Gooi sommer alles in die lig. Of dier die lig. Ek kan vanaf vloei.

Ja, vanmiddag is het een groot partykeer by Lughawe van jou nummer 1 draadloos. Ons gaan dit keer, want ons weet. Ek kan vanmiddag van nou net eers gauw van Oudtshoorn praat. Weet jy hoeveel activiteite, weet jy hoeveel bedrywighede is heidiglik besig hier in Oudtshoorn? Dit voel vir my en het lyk vir my en het klink vir my asof die hele Suid-Afrika in Oudtshoorn is. Vertel my gerus, hoe gaan het daar by jy? Hoe is mense besig om hierdie erfenisdag te vier? Praat saam met my by 060-505-2693. My naam is Paul Amas en ek vat veel huis toe, vat veel werk toe, of ek hou veel net aan bereis, waar jy pot en braai. Hartelijk goeiemiddag.

Dis 4 minute voor 4 hier op jou Drive Time Show. Een ding van erfenis wat ons vir mekaar moet sê is dat erfenis gaan oor waarvan na ons kom. Ek en Babas het nou die dag het ons 'n paar elemente aangeraak van erfenisdag en of net ons erfenis besy. En waarvan na jy kom is deel van jou erfenis, is onlosmaak deel van jou erfenis. So daarom, laat ons nooit vergeet waar ons wortels lê. Eden FM is about to go back to your roots. Here is Odyssey. Going back to my roots. Hier gaat ons.

Die eerste helfte van die afternoon drive is byna iets van die verlede. So ja, ek het beloof dat ons lekker gaan keer hierdie prachtige erfenisdag. So kom ons doen dan juist dit.

0: Iron FM, I do believe that you are having such a good time. Oppa! Oh. Yeah, it is your Heritage Festival coming to you live on the drive. Ons kap net aan vanmiddag.
1: Middag pola op skadops.
0: Middag sê my kind.
1: Ek wil net geluk sê op my neefie Asman. Hy verjaag vandag.
0: Mm.
1: Maar goed hy ten gaan sy vol. Maar jare om sien en om baie spaar en dat Klinkie en Claudine heel lekker padeel.
0: Ah, jene.
1: Het kom van Tesmiqua.
0: Daar sê.
1: En Zuiven van Rovestal.
0: Daar sê. Prachtige boodschapje daar.

0: vermeelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conwil. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: Alright, alright. 23 minute voor 6. Ja, Liesel, ek sien veel baie duidelik, Liesel. Sy sê, huis toe, oma, huis toe. Dankie vir opgewekte program, veilig huis, waar skeer, my brother, dit kom van Vloeien. Wat ek goeiemiddag.
6: Middag, Paula, hopskedops, ja. Ons geniet jou muziek, ons trippel in die huis, ons die mens kan nie stil sit, he. Ons geniet hierdie dag. Dit gaan so maar dat die vrijdag langer is, nie, maar morgen ook so voortgaan.
5: Ja, nee, ons gaan voort.
6: Ons gaan nie die program, ek en nou Engie trappel in die huis rond van Anne en Angus.
5: Daar is hy, sister Anne Brouwers en Angus, lekker julle. Dan en Olien, hartelijk goeiemiddag.
7: Au, Paula, dankie. Jy laat my nou dink aan Edense dans, joh.
5: Mm.
7: Die mense was kwaai op die vloer, hy kaapse mense.
5: Ja, nee.
7: Maar hulle het val waar het wil. Mooi aan verder, hoor.
5: Baie dankie, Tanne Nolien.
7: Bye.
5: Mooi blij, bye. Eden FM is julle met my, kan ons nog makkerina. Wees jou muis. We got 20 minutes to go.

We are family hier in die Eden FM, voor al die Eden FM maaikies. Dank u voor jou pastoor Malcolm. U het verlede week vir my een prachtige foto gestuur van die Eden FM maaikies 2022 by Auntie Mary Armoed se begrafnis in Heidelberg. Ek groet al die luisteraars ook van Heidelberg, wat nou ingeskakel is. Hi B. But some favorites that we danced in the 70s and 80s, Earth, Wind and Fire, September, bring that to all the September babies, everyone that had their birthday in September.

Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Joematstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.